0: lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker. Zonder uitpubliek, het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar

0: elk café de basis. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen. Bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lachen op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over na MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
1: Nederland,
0: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
0: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
1: Waar we fouten

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

van ons twee, als je achtergrond gedaan. Maar pas toen je gisteren zei, ik heb je lenzendoosje hier gelegd, dacht ik.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom dan vlog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Rikkertje. Zo, je bent net uitgezongen, denk ik. Het is ochtends vroeg. Gerard Joling hoor je. En zing met me mee. Welkom. Het is 10 uur geweest. Muziek bij de koffie, Maurice Franken hier op de radio. En ja, vakantiegangers. Terug van weg geweest, terug van vakantie. Nou, dan weer in het strakke regime, want morgen kan je weer aan het werk. Maar goed, we zullen het de pijn verzachten door middel van leuke muziek. Waaronder deze van Vincent. Hier is alleen maar leuke dingen. Ik sta

Leuk nog om een keer te horen deze van Flair. O Middernacht uit 95 en natuurlijk komend origineel uit 82 van Drukwerk, hè. O Middernacht. En daarvoor hadden we nog Vincent en alleen maar leuke dingen. En over leuke dingen gesproken, je kan ze doorgeven, jouw verzoekjes. Als jullie zeggen van nou, ik wil een leuke plaat horen, kan dat gewoon via de app, via de telefoon, via de mail. Maakt niet uit, komt gewoon hier binnen. Zometeen Mai Peterson, Het dak komt naar beneden. Naar deze van Marco Schuitmaker, hier is Loesoe.

Nou, zeg dan zelf, het is toch lekkere muziek om wakker te worden, vind je niet? Mike Peterson, het dak komt naar beneden. En dat wordt Marco Schuitmaker en Loeso. En dat betekent iets van weggaan of uit je bol gaan. Nou, het is helemaal een beetje straattaal. Dit is muziek bij de koffie op Bingo FM, Maurice Franke op de radio. En zometeen heb ik Samuel Welton voor je. Alles kan kapot naar deze van Tino Martin en Replay. Oh, ze zijn weer terug van weg geweest. Hier is één dag.

Ja, zijn uitspraak van die kale, ik weet niet waar die woont, voor mij in Arnhem of zo. Alles kan kapot, zei hij altijd op die YouTube-filmpjes. Samuel Welten hoorde je, alles kan kapot. En hij deed, nou ja, toen hij 12 jaar was, deed hij mee met de Voice Kids. Misschien weet je dat nog wel. Ook had hij grote hits met Dansen met de Duivel. En natuurlijk Echte Liefde is te kopen. Daar bedankt hij mee door met die plaat. Hey, leuk dat we aan hem staan. Bingo FM op de zondagmorgen. Terwijl je netjes lekker wakker wordt met een bakje koffie, kan je ook je verzoekplaten aanvragen. Doe dat gewoon lekker via de app. En als je die nog niet hebt, kan je die nog even downloaden. En dan spreekt alles voor zich. Je kan zelfs je berichtje inspreken. Wel zo leuk, toch? Zometeen ook zijn hazes naar het goede doel.

Eigenlijk heb je twee kampen. De kamp van André Hazes of de kamp van Roxen Hazes. En niet zozeer van wie is de leuke, wie is de beter. Maar wel wie maakt de betere muziek. Dat vind ik dan weer wel. Roxen Hazes. Leuk de maan op stand trouwens. Roxen Hazes hoor je en vang je mij hier op Bingo FM. Hey, jouw plaat kan aan gevraagd worden. Kom maar door. Via de Bingo FM app. Of via de telefoon of via de mail. Nou, vanmiddag is het zover. Om 3 uur tijd. Sharp is de Formule 1 voor de laatste keer in Zandvoort. Nou, hoe toepasselijk ook. We hebben daar plaatjes van. Waaronder deze van de Pasadena Dream Band. Hier is Zandvoort.

eigenlijk weet ik het wel zeker. Het is een soort guilty pleasure van je. Gewoon meezingen tot het eind. The Time Bandits, Endless Road. En natuurlijk is ook nog wel van Listen to the Man with the Golden Voice. I Specialize in You. Is gewoon uit Nederland. Komt gewoon uit Amsterdam. Ze treden nog steeds op. Leuk hoor. Daar wordt altijd Pasadena Dream Band en Zandvoort aan Zee. En daar vanmiddag natuurlijk voor de laatste keer de Formule 1. Die je dan gaat zien. Maar goed, misschien dat ze volgend jaar dan wel weer terugkomen. Heb ik misschien gehoord. Ja, dat heb je niet van mij dan weer, hè? Hier is Emma Heesters, hier is Hartenbreker.

Daar ga je vanzelf wel klappen van deze. Van zanger Alex. Hij doet zichzelf voorstellen van. Hoe heet je eigenlijk? Nou, ik heet zanger Alex. Dan weet je gelijk wat hij doet. Een zomernacht met jou en daarvoor nog Emma Heesters. Oh, leuk. Hartenbrekers hier op Bingo FM. En kom maar door hoor, met jouw verzoek. En deze is voor Peter. Die vroeg hem aan. Dan kan je er eentje van Jeffrey Hazen draaien. Maakt niet uit welke het wordt. Als het maar eentje van Jeffrey Hazen is. Nou, bij deze. Ik heb uitgezocht. Me, myself and I. Met deze van De Wereld is van ons hier op Bingo FM. Peter, voor jou.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Ja, het komt echt door Simon. Simon wilde ermee stoppen, 3 jaar geleden. Hij zag geen lol erin, geen motivatie na 17 jaar met Nick en Simon. Geluksmomentje hoorde je hier en de fans zijn er nog steeds dol op, hè? Als we Nick en Simon draaien op de radio. Hey, welkom, het is 11 uur geweest. Het is koffietijd. Lekker bakkie koffie tijdens de muziek die we draaien hier op Bingo FM. Maurice Franken hier met zometeen Yves Berendsen. Naar Bente, hier is 3, 2...

Nou wil ik niet negatief doen, maar soms wordt een droom ook een nachtmerrie. Snap je? Droom jij ook over mij vannacht, Yves Beerens hier op de radio. En daarvoor op Bente. En 3, 2, 1. Heet jij Ricardo? Moet je even opletten. Want als je ook nog iemand kent die, die Sandra heet, dan heeft ze een plaatje voor je aangevraagd, namelijk Trots op jou. Speciaal voor Ricardo. Hier op Bingo FM. Wesley Bronkhorst.

0: afgelopen vrijdag was hij nog aan de telefoon bij Menno. En ik heb het over Henk Dessel. Hij is deze week de bingo-schijf. Leuk toch? Ja, leuke plaats. Daarvoor nog Wesley Bronkhorst en trots op jou. Dit is Bingo FM. Leuk de maanstaan trouwens op die zondag, terwijl je eigenlijk niks aan het doen bent, toch? Lekker relaxend. Luisterend naar Ten Sharp bijvoorbeeld.
1: It's

0: Ja, heerlijk. Je zingt van voor naar achter mee, toch, deze plaat van Corrie Konings. En die is alweer 36 jaar oud. Mooi was die tijd. Met recht hoog daarvoor op de Opposites. En Slapeloze Nacht, ik weet niet of je daar wel eens last van hebt. Oké, jij kan je verzoekplaat aanvragen. Dat doe je gewoon via de app, via de mail of via de telefoon. Laat hem maar binnenkomen. Ik heb zometeen Diggy Dex voor je. Samen J.B. Roy, die is van Natasha. Treur niet. Maar eerst deze, Jeffrey Tanis. Hier is Alles wat ik wil.
1: Zag je?

0: zalig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Als ik tegen jou zeg Koen Jansen, dan zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Maar als ik zeg Dicky Dex, dan denk je, ja, dat is de Nederlandse rapper. Die hoorde je samen met J.W. Roy in Treur Niet, Ode aan het Leven. En daarvoor Jeffrey Tanis, Alles wat ik wil. Net een verzoek binnengekomen van Gerard. Die wilde Pardon horen van Ron van Bemmel. Nou, ik denk dat het Ronnie van Bemmel is met Pardon mee. En als dat niet zo is, dan hoor ik dat vanzelf. Dan krijg ik stokklaag hier. Nee hoor, alle gekken op een stokje. Dit is Bingo FM met nu Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken hier op Bingo FM?

0: ik wil nog zeggen, nog één keer. Roddy van Bebbel en Perdoname. Speciaal voor Geert, die Dave via de app deed die plaat aanvragen. Henry!
1: Hey, goeiemorgen, morgen.
0: Lekker! Ja. Uitgeslapen?
1: Ja.
0: Bakkie koffie erbij gehad?
1: Ja, lekker. Ja. En nu ook weer een bakkie koffie, want ja, muziek met koffie erbij is altijd lekker natuurlijk.
0: Daar doen we het voor, hè. Het is 10:12, zometeen wel, de lunchpakket.
1: En dat klinkt weer gezellig, hoor.
0: Ja, dan, kijk, daar doen we het toch voor, voor de luisteraar, zeg maar.
1: Daar gaat het om.
0: Hey, wat gaan we doen in die twee uur dat je hier bent?
1: Gewoon
0: je bent er toch?
1: Draaien. Ja, gewoon lekker een plaatje draaien. Willen ze iets horen? Henry@bingofm.nl of via de socials.
0: Of via de app, via de telefoon.
1: Via de app kan allemaal. Dus,
0: dat maakt allemaal niet uit.
1: Ik sta er open voor.
0: Ga je nog wat dingen doen speciaal?
1: Vandaag? Ja. Of in de uitzending?
0: Ja, in de uitzending. Ja,
1: het broodje speciaal gaat voorbij komen natuurlijk. Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. En we gaan nog eens even kijken in die oude platendoos. Want ik struikelde er net weer over, maar er zit weer wel een mooi spul bij.
0: Maar wat?
1: Dat hou ik weer even kijken.
0: Ik weet niet, volgens mij heb je een hele kelder vol met...
1: Een hele kelder? Ja.
0: Vinyl, alles nog.
1: Alles heb ik. CD's, MD'tjes, alles. Ja, dus ik zoek het gewoon uit.
0: Voorlopig kun je de eerste 30 jaar nog vooruit.
1: Ja.
0: Hey, ken je Bets?
1: Ja, Bets ken ik, ach.
0: Ja, hè? Komt
1: een vaste vriendin van Bingo.
0: Ze staat met pech namelijk.
1: Oh?
0: Ja. De bus komt niet. De bus is kapot.
1: Oh, jongen.
0: Voorbij is de buschauffeur.
1: Ja.
0: Chauffeuse.
1: Chauffeuse.
0: Ja, precies. Nou ja, in dat geval, ze vroeg hem zelf aan.
1: Ja.
0: Deze plaat. Busje komt zo. Nou, in dat geval voor haar, busje komt niet. Maar dit doet ze speciaal aanvragen voor iedereen die met de bus moet.

Nou, Bets, ik hoop dat hij zo komt. Hollenboer, busje komt zo, hoor je. Speciaal voor jou. Dus, Oké, zometeen Henry op de radio tussen 12 en 2. Met natuurlijk de lunch. En Numidia en Edsley en Rommelie nu.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.
2: Oh, Henry, maak me gek.

min trouwens dan als de morgen is gekomen. Ja, en als je de avond tevoren flink getafeld hebt, dan zal de morgen iets minder makkelijk zijn. Maar goed, het is wel een leuke plaat. En we draaiden het hier bij je vrienden van de radio recht uit het hart van het opzat. En dat ziet er weer aan te komen. Ik heb de tafel weer gedekt. Oh, wat ziet er mooi uit. Met volkoren hits en Nederlandstalige gezongen. Hier, recht uit het hart van de Domstad. Nog even dank aan Maurice voor de afgelopen 2 uur. We hebben er weer van genoten. En natuurlijk een lekker bakje koffie gedronken. Want dat hoort erbij. Muziek bij de koffie. Of koffie bij de muziek, zo mag je dat ook noemen natuurlijk. Wat ga ik doen? Nou, lekkere platen voor je draaien. En we gaan het broodje speciaal straks nog doen. En in de 2e uur gaan we weer even in jouw platendoos duiken. Ik was net even in de kelder, maar jongen. Er staat me een partij mooie platen daar te wachten om te gedraaid te worden. Dus dat gaat in al die jaren. Ik hoop dat ik nog vele jaren hier bij Bingo mag draaien natuurlijk. En zullen ze zeker voorbij komen. We gaan even naar Utrecht toe. We zijn toch in het Utrechtse. En Herman Bakien staat op de draaitafel met Utrecht. Mijn statie.

Het is maar even dat je weet, die ene, dat ben jij. Aan de andere kant van de radio, die luistert naar Bingo FM, Jorden Vincent trouwens. En die Vincent heb ik een keer op zien treden in Zeist. Maar ik moet je zeggen, binnen een paar seconden had hij de hele tent op zijn kop staan. Dat is altijd weer gezellig natuurlijk, dat je dan dat soort artiesten hebt. Hier is Dennis Jones, samen met

0: bent voor mij.
1: Oei, goed om te horen. André Hazes, een gastenlijst. Sta jij op de gastenlijst? Ja hoor, je staat op de gastenlijst tot 2 uur. Bij je vrienden van de radio Bingo FM, ondergetekende Vermoord bij. Ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn met mooie platen. Zoals deze van de 3 J's.

Hoi, lekker zeg. Romy Montero, een leven lang. En leven lang lekker naar muziek luisteren, dat is toch het lekkerste wat er is natuurlijk. En tot 2 uur hebben wij de lekkerste platen voor jou tijdens de weekendlunch.

Circus Custers en Monica hier op Bingo FM. Even een rustpuntje in de show, dan kun je rustig je broodje smeren. Want ja, het kan zomaar zijn dat de boter tegen het plafond aan zit. Of dat, nee, weet ik veel, de kipfilet onder de bank. Dus doe maar lekker rustig aan en geniet van de muziek. Hier is Gordon, niet één zoals jij.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.
1: Wie is die gezellige snijboom met die grote koptelefoon? Nee, maar zeg, dat is Henry Verwoerd.
2: Oh ja.

tribute to the Cats Band en Times Were When. Een oudje van de Cats en die tribute band. Ik ben er een keer geweest, moet ik eerlijk zeggen. En het is fantastisch om mee te maken. En zeker als je een grote fan bent van de muziek van de Cats. Want ze komen allemaal voorbij. En iedereen lekker aan het dansen en zo en genieten van de muziek. Ja, ja, ja. Dan mag je alles doen. En Frans Duits denkt, nou,

0: wat dan? Laura Heijgen hoor je. En als ik jou niet krijg. Nou, het is een oudje uit 1977 van Yvonne Herleman. If I can't have you. En we draaien het hier bij Bingo FM. Je vrienden van de radio met lekkere muziek. Tot 2 uur. Hou ik muzikaal je hand vast. En je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Als je het tenminste leuk vindt.
1: Dat zie ik hier. Daar zaten we nou net op te wachten.

0: Django Wagner, Bachato, Bailando. Lekker dansen, zeg.
1: Oh, Henry.
0: Ja?
1: Maak me gek.
0: Nou, lekker rustig aan, rustig aan. Eerst even plaatjes draaien tot 2 uur. En daarna zien we nog wel. Hier is Guus Meeuwis en Van Gant. En het dondert en het

Guus Meeuwis en Van Gant en het dondert en het ja, naar buiten met die fanfare, naar buiten met die fanfare. Ja, denk om die grote trommel. Jongen, je moet ze ook alles uitleggen natuurlijk, hè. Zondagmiddag bij je vrienden van de radio. Nog eentje voor het nieuws voor 1 uur. En dat is er een van Winnie. De ruit is de ruit. Ja, vooruit met die fanfare. Wegwezen.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Dankjewel. Wil je nog iets anders zeggen? Nou, zeg het maar.
1: Ik kan niet zonder jou.
0: Ah! Ho, ho, ho, ho. Goed om te horen. Jure Canyon, net na het nieuws van 1 uur. En als ik maar bij jou ben. Ja, lach er maar om. Ho, ho, ho, ho. Want we hebben weer mooie platen voor je klaarstaan. Tot 2 uur natuurlijk. Straks gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want er zit ook weer heel wat moois in. Maar hier is even een rustpuntje in de show. Met Wesley Bronkhorst en zijn plekkie.
2: Hij zit vaak achter in de kroeg. Voorweg gaan is het nog

hoorde Jeffrey Kuipers trouwens. Veel te lange nacht is een oude bingo schrijver. En origineel komt het in 1988 van Paco. Amor de mis amore. Van je linker naar je rechteroor. Of zie maar wat je doet op zondagmiddag. Als het maar lekker is. Hè? Tafels en stoelen aan de kant. Kun jij wat schelen. Je haalt de buren erbij. Heb je ook gelijk de Nationale Burendag gehad. Ja, is dat ook weer gebeurd. Hier is Jannes.

prachtige bingo-schrijver deze week. Je hoorde Henk Dissel. En een echte Henk Dissel-plaat. Chansen. Nou, je mag lekker chansen. Gewoon doen. Het is zondagmiddag. En als je dan verder niks te doen hebt, ga je toch lekker zitten chansen, joh. Ja, kan jou wel schelen met andere delen van zich. Ja, 13 uur 18 digitaal. Straks, over een paar minuten, ja, het zal iets zijn. 6:30 zal het zijn dat ik even in die oude platendoos ga kijken. Want Frank Boeien, die zit...

0: Roedersco en schatje, mag ik je foto? Zou zeggen, stuur hem gewoon lekker op.
1: Dat vind ik ook. Geef mij nog maar een portie beukennoot.
0: Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, tot 2 uur is het lekker lunchen. Of dat jij nou een portie beukennootjes wil hebben, dan gaan we dat toch regelen hier in de kantine. Ja, geen probleem. Zeg straks Grand Dame en Louietje Dame met Wij doen het samen. Maar we gaan even terug in de tijd naar 1995 met Bert Hering, Julie July.

Brad en Louietje Dame, wij doen het samen, originele 1967. Begon het als een Frans nummer van Claude François. En in 68 deed Paul Anka het nummer in het Engels vertalen. En dat werd dan gedaan voor Frank Sinatra. En Elvis die zong het ook natuurlijk, dus ja.

0: lekkere platen hier bij Bingo FM. En dit is Kimberly Fransen.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1991 van het album Samen. Is dit André Hazes? Wat een ander!

0: Weer een prachtige plaat uit jouw platendoos hier bij Bingo FM. Je hoorde André Hazes. En wat een ander ook zegt.
1: Wat heeft u een mooie aura.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. En gewoon tot 2 uur lekker luisteren natuurlijk hier naar Bingo FM. En na 2 uur is het tijd voor vriend en collega John Schaap. En die gaat ook weer hele mooie platen draaien. Maar zover is het nog niet.

Corrie Konings, Alleen Vannacht. Oh, wat is dat een lekkere plaat. Ik zal hem eens even voorbij laten komen hier op zondagmiddag. Ja, wat schreeuw ik ook. Lekker genieten van de muziek. Nog een 8 minuten met ondergetekende vervoerd. En dan

Femke Hengeveld. Leuk als je in de Hengeveldstraat zit. Feest is er. Oh, de taxi staat voor. Ik moet er vandoor. Straks veel plezier met John Schaap. Heb zijn mooie muziek. Pak weer aan. Ziet er goed uit, John. Ja. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Zal ik zorgen dat de tafel weer gedekt staat met volkoren Nederlandstalige hits. En dat broodje speciaal. En natuurlijk in die oude platendoos. Nou, maak er nog een mooie dag van. Geniet van ieder moment. En dan zie ik je graag morgen weer. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaapsweekend met John Schaap.

natuurlijk ook van die prachtige klassiekers uit mijn persoonlijke platenkast. Goedemiddag. Recht uit het hart. Bingo FM. Je hoort zo Bingo in Cheerio. Justin de

0: is één groot vriendenfeestje. De artiesten op het podium zijn met elkaar natuurlijk een mooie, hechte vriendengroep. En de mensen in de zaal zijn dat ook en genieten van ze.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Wat ben je zonder vrienden? Je hoorde de toppers en daarvoor de hit van Menzo Kortland. Een sukkel in Amsterdam. Tino Martin en Willy Dans hebben samen een heel leuk liedje gemaakt. Ik hoor niks geks. Jij mag erover oordelen nadat ik deze van Nick en Simon heb uitgezocht.

met Danny Vroeger staat ze zo af en toe voor een knipperlicht. Ze hebben samen een leuk succesje met die single. En dit was een van haar solo hitjes, Mickey van Wijk. John West en Lange Frans onderweg nu.

De zanger die je hoorde heet Jori Pleizier. Nou, hij heeft ons in ieder geval verbaasd, dus hij doet zijn naam eer aan. De dame die je nu hoort is geboren op een binnenvaartschip. Als dochter van een schippers-echtpaar. Ja, vaarde zij natuurlijk mee en zong ze in de kajuit. Dit is Bonnie Sinclair.

Ja, ik zei, ze zong al in de kajuit. Nou, dat is echt waar. Maar toen haar broertje geboren werd, zijn ze aan wal gaan wonen. In een Amsterdamse wijk, de Staatsliedenbuurt. Grenzend aan de Jordaan. Bonnie Sinclair, doe alles nog een keer over. En we komen nu in het zicht van de haven met Wimmy Bauma.

Zo'n prachtig liedje van Koos Alberts dat even bij je binnenkomt. Het momentje van John uit mijn persoonlijke platenkast. Samen vechten voor geluk. Na 3 uur hoor je natuurlijk weer meer Nederlandstalige hits op Bingo FM. Schaap draait ze allemaal voor je tijdens mijn weekend.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend met John Schaap.

0: liefde is magie. Voor Roxy Dekker ligt dit even anders. Zij stuurt je weg. Dit was haar hit Ga Dan. Gelukkig zijn er ook mensen die blij zijn als ze me zien.
1: Ja, gezellig. John Schaap, er is die weer, jongens.
0: Dit is jouw weekend. Dit is mijn weekend. Ik draai de Nederlandse hits voor je. Ronnie Ruijsdaal over Tante Ria. Ik

aan jou. Rolf Sanchez met Magyar draaide ik voor je. En daarvoor liepen we met elkaar in de Polonaise achter Ronnie Ruisdaal en Tante Ria. Stef Ekkel, de klok die tikt maar door. Ja, dat is waar. Ik ga hem zo

0: Wanneer je het hart van Luna wil veroveren, dan moet je van hele goede huizen komen. Want die schoonzoon Luna, zeg het dan maar een keer. Ja, dat dus. Laat de zon in je hart. We kennen de hit van René Schuurmans toch wel?
1: Weekend met John Schaap.
0: Ik heb hem op de playlist gezet vanmiddag. En daarna heb ik een heel goed liedje van Joeri. Joeri van Arnhem, ik heb jou niet nodig.

0: Kato laat binnenkort weer van zich horen. Tenminste, dat wordt gefluisterd in de wandelgangen. Ja, van een comeback wil ik niet spreken, want Marco is voor mijn gevoel nooit weg geweest.
1: Foto lang geleden, wat een mooie tijd. Gevonden in een la, ik was hem even kwijt. We waren nog zo jong toen.

De eerste keer deed nog pijn, de tweede keer niet meer zozeer. Het was de Volendamse Arnie Schilder die je hoorde, samen met de Franse Dave. En de havenzangers maakten een uitstapje naar Italië met Volare. En daarvoor Wesley Bronkhorst. Met een prachtige single van Wesley. Het was geen grote hit, je begrijpt me.

0: Meisje, ik ben een zeeman. Dat was de hit waarmee dit bandje, dat vooral speelde op bruiloften en partijen, doorbrak. Ja, daarna maakten ze nog een aantal leuke successen. Waaronder deze, halverwege Amsterdam en Bremerhaven. De band Drukwerk is vooral bekend door de hit Je loog tegen mij. De man met het rode petje, Harry Slinger, laat zich vanmiddag van zijn meest gevoelige kant horen. Het laatste eerbewijs aan je hondje.
1: Het moest wel eens waar een keer van komen. Je was niet meer zo jong

Ik moet vanmiddag toch weer aan de slag. Voor het laatste erebewijs aan Jontje.

Misschien moest je wel even een traantje wegpinken. Ik wel hoor. Wat een prachtig liedje van Harry Slinger en zijn band Drukwerk. Het laatste eerbewijs. Dit was Schaap voor deze zondagmiddag. Morgenochtend om 10 uur. Dan zit ik hier weer vrolijk en fris met mijn bakkie koffie. Veel plezier met de programma's van Mingo FM. Zometeen na het nieuws zit hier Kemmel de Bruin. En hij heeft een heerlijk aperitief voor je. Tot morgen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

triest als je hem dan weer zo hoort, hè, René Karst. Te vroeg van ons heen gegaan afgelopen jaar. Adje voor de sfeer misschien wel zijn bekendste, zijn grootste hit. De DJ Maurice remix was dit. John, dankjewel. Schaapsweekend. John Schaap is er morgenochtend weer. En ik neem de fakkel over tot en met 6 uur vanavond. Als de zomer komt, dan de zomer is bijna afgelopen. Het wordt weer tijd dat de zomer komt, het zonnetje. Django

0: Joe Dekt op Bingo FM, Suzanne Freek. Maar eerst even de bingo schijf. En dat is de nieuwe plaat van Henk Dissel. De bingo
1: schijf. Ik ben Henk Dissel en dit is mijn nieuwe single bij Aperitief met Campbell de Bruin.

volgende is van mij. Suzanne Vleek hoorde je. Zonzo Basilicum eraan. Het Goede Doel, muziek uit Utrecht. Zwijgen. Maar ook een leuke plaat van Jannes. Ja, daar worden we vrolijk van, hè? Ja of nee? Word je daar vrolijk van?

De platenbaas is die ook een beetje, hè? Want voor mij heeft hij Grat Hamel onder zijn label. Kunnen we ook straks wel even wat van draaien, van Gratje, ook leuk. Ja. De ideetjes schieten we gewoon tijdens het programma te binnen. Ja, leuk, gaan we doen. We kijken op de verjaardagskalender straks. Het is vandaag zondag 23 augustus alweer. We zitten aan het einde van augustus onderhand, als ik het een beetje afrond. Ja, als ik positief ben, halverwege augustus. Maandag, morgen, ja, moeten jullie weer werken, hè? Vakantieperiode is weer afgelopen. Moeten de kindjes nog een weekje? Kindje hebben nog een weekje vakantie, volgens mij. Nou, het is tijd.

0: Het is alweer 4:30 en we zijn lekker op weg hier bij Aperitief. Amar laat straks zijn stem horen. Stem in je hart. Maar eerst Baila Comigo van Danny Vroger.
1: Ik wil

Gevent, amai. Gordon, wat is die afgevallen? Complimenten, goed bezig. Discipline en niet van de cocaïne, hè? We gaan straks een plaatje van hem draaien. Samen met Replay. Maar eerst Vincent en we zijn er bijna.

Love You. Ripley en Gordon, hij is sinds een horecazaak heeft hij verkocht. En of hij nu weer gaat zingen, ik weet het niet. Het plaatje heeft toch redelijk, ja, redelijk aangeslagen. Maar ik weet niet of hij nu verder mee gaat met zijn zangcarrière. Hij, hij is aardig in diepe gegaan. Hij is aardig door het stof gegaan. Door zijn live performance met name. Oké, we gaan snel naar de verjaardagskalender. Dat doen we na.

Het is de verjaardagskalender van vandaag, 23 augustus. Het is een kort lijstje, maar wel een heel mooi lijstje hoor. Het is de geboortedag vandaag van Fred Emmer. Nieuwslezer, in 2019 overleden, 92 jaar had hij moeten worden. Voor wat jongere luisteraars denken, wie? Fred Emmer, is dat een grap? Ja, nee, hij heette echt Fred Emmer. En dat was echt, ja, de radio-nieuwslezer denk ik wel echt een, ja, legendarisch. Ja. Het nieuws met Fred Emmer. Oké, Kim Veenstra, mooie dame, 41 jaar, Nederlands actrice, fotomodel, fotografe en ja, ex-escort girl, hè? Ja. En die vergen. Google er maar even over, dan weet je wat ik bedoel. Kim Veenstra. Ze is ja, slechthorend, doof was ze. Hoor je ook een beetje aan de manier dat ze praat. Maar goed, ze ziet er leuk uit. Hè? Met alles hoef je niet te praten natuurlijk. Goed, de verjaardag is vandaag van Brace. Oftewel Eddie Brace Rashid McDonald. Oh, zijn vernoemd naar McDonald. Ja, nou, hij is 40 jaar geworden. Hazy en Bracy. We gaan het even niet doen met Hazy. Nee, hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht met Wesley Klein en Team Rush Hour. En die nieuwe plaat, Dans Voor Mij, ga ik nu draaien op zijn verjaardag.

0: van Sieneke. Eigenlijk een koffertje van Rob Zorren. Ik doe wat ik wil. En dit is een klassieketje uit onze schatkamer. Dimitri van Toren. Hey, kom aan.
1: Hey, kom aan.

alweer uit voor het NOS Wereldnieuws van vijven. En dan zo direct zijn we weer bij je terug met Emma Heesters. En het gaat vast over het volgende uur. Alles wordt beter. Nou, dat hopen we er maar, hè. Vanavond Fred Siebelink over Alles wordt beter. En om 8 uur Geert de Groot. Nog beter. Leuker. Blijf hier bij Bingo FM. En deze draai ik ook nog even voor je. Jij blijft bij mij. Dit is Koos Alberts. Yeah, yeah.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: 100 jaar in het vak, hè?
1: Ja, Jan Smit. Nou, bijna, bijna. Dat kan hij misschien nog wel halen. Dan volg ik haar benen, tweede van dit tweede uurtje voor deze zondag. Het vierde uurtje voor dit weekend. We zijn begonnen met mooie chica zoals jij. Gerard Pals en ja man, die man met dat petje. En dit is Frank van Etten. Nee,

hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: aan het begin van het uur had ik het over Jan Smit. Ja, 100 jaar ervaring. Nou, dat is natuurlijk een flauwekul. Maar 50 jaar, over Corrie Konings trouwens gesproken. Mooi bruggetje naar haar. Ze heeft natuurlijk ook zoveel jaren ervaring. En ze is nog steeds lekker populair. En druk bezig, want dit is haar nieuwe plaat. Er hangt iets in de lucht. Amore.
1: Er hangt iets in de lucht.

Tackle uit Kampen, samen met Johnny Hoest is er allemaal een beetje ingeplakt. Maar misschien is het wel even leuk om zo meteen over, 20 minuten, als Piratenclassic even een heel oudje van Johnny Hoest te draaien, deze legende. Ga ik zo voor je regelen? Ik ga hem zo gelijk maar even opzoeken. Zet ik hem alvast klaar in het computersysteem, want anders vergeet ik dat over 20 minuten. Dan vergeet ik dat weer, hè. Maar ik heb zoveel te doen.

Het is Marja de Weber, Maris Senna en Sven Versteeg. Oh, en de nieuwe single van dit gelegenhuisduo. Sven en Senna, heet Vuurwerk.

En zo walsen we gezellig richting de zondagavond. De zondagavond met Geert. En de zondagavond met Fred Siebeling. Straks na zessen is Fred. En dan om 8 uur Geert de Groot met de late noot. Met eventueel jouw verzoekplaatje. Stuur hem alvast in via de Bingo FM app. Of mail geert@bingofm.nl.

Voordat ik Johnny Hoes ga draaien als piratenclassic, nog even de bingo schijf van vorige week. Dat is de zanger uit Den Haag. Zangeres uit Den Haag, Sherry Ann. En niets is...

0: Het is anderhalve minuut te vroeg. Dat maakt niet uit. We gaan hem vast draaien. Het is 7:43.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.

0: Zij is, ze werkte de slagerij door de week en in het weekend reed ze op. Ik red me wel. Zowel het einde van het programma is het ook wel even mooi om een gevoeliger, rustiger plaatje te draaien. Om even bij na te denken. Wat is het leven toch mooi? Heel mooi. Benny Nijman is dit. Gratis op de maan.
1: Als de maan in het laatste kwartier staat, de sterrenhemel helder is, jouw plaats in bed nog leger is, als weer een nieuwe nacht voorbij gaat. Als de klok

En als we dan toch prachtige platen aan het draaien zijn, dan wil ik deze ook nog even aan je laten horen. Tino Martin. Thuis komen pas de tranen.

zachtjes zegt dat ik altijd door moet gaan. Maar alles is nu anders dan voorheen. Dus ik glimlach en schud her en der wat handen. Ik heb de knoop weer omgezet. Aan mij zul je niks merken. Ik heb jou beloofd te vechten.

Guido de Graaf zingt ook op het label waar Tino ook zingt. Studio One. Erg succesvol en goed management. Hey, dit was het alweer voor deze zondag. Volgend weekend ben ik er gezellig weer op de zaterdag en op de zondag van 4 tot 6. Zo direct heel veel plezier met Geert de Groot. Maar eerst even met Fred Siebelink. Hij neemt je mee richting achter. En de laatste, vocalen. Voor 6 is deze van André Hazes. Vergeef het mij. Een fijne zondagavond, hè? Vergeef.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Makkel zeg een beetje mijn vriend. Van vroeger al, want ik heb hem al in jaren niet meer gesproken. Eddie Zoe en bijna fijn dat je erbij bent bij Bingo in de avond. Alle DJ's van vandaag even bedanken. De avondprogrammering die gaat weer verspreid. Natuurlijk straks van 8 tot 11. Onze eigen Geert de Groot. Die gaat alle leuke liedjes voor je draaien. En ik heb een hele aantal liedjes tot en met 8 uur. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, het is nog zomer. En deze week schijnt het toch echt zomers weer te worden. Ja, afgelopen week was het echt wisselvallig met hier en daar een bui. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, het is nog steeds zomer. En een heleboel Utrechters hebben nog een week vakantie. Dus laten we maar even wat zomerliedjes instarten. Gewoon leuke liedjes, hè. Maar ook dit soort nummers. Antoon, Klop, Klop, Jesse Prins, 1% en Matje Hoogkamer met Kroeg in de Hemel. Welkom bij Bingo in de Avond.

Wat je ook allemaal hoorde hier op deze zondagavond. Er is ook een liedje van een ander gezelschap. In de hemel is geen bier. En in de hemel is geen bier. En daarom drinken wij het hier. Maar in de kroegen, in de hemel, daar wordt liefde getapt, denk ik. Nou ja, ik zeg maar wat. Over liefde gesproken. Tim Douwsma is een lief jochie en een knap jochie. Dat mag ik echt zeggen. Hij mocht ook op een gegeven moment Songfestival uitslagen presenteren. En iedereen had zoiets van, wie is die gozer? Een uitstraling. Sommige mensen hebben dat. Hè. Ik mag het echt zeggen van Tim, wat een knap jong. Ja, en in de coronatijd is hij een beetje meegegaan met de coronawappies, om het zo maar eens te zeggen. Er wordt nu anders over gedacht, maar hij begon helemaal zichzelf heruit te vinden. En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Hij komt tegenwoordig wel een beetje terug, hoor. Maar het is jarenlang een soort zelfverkozen isolement geweest van Tim Douwsma. Op zich hartstikke jammer, want hij had heel erg leuke liedjes. En het eerste zomerliedje, dat komt bij hun vandaan. Monique Smit, samen met Tim Douwsma en een zomeravond met jou. Ik heb af en toe nog wel eens contact met Tim via Facebook en dat vindt hij heel erg leuk. Hij is heel voorzichtig. Oh Fred, wat leuk. Maar hij heeft al zoveel dingen meegemaakt. Dat gebeurt tegenwoordig met die toetsenbordridders. Ja, ja. Eén zomeravond met jou.

John de Bever en ik ga leven hier bij Bingo FM. Daarvoor Martijn Fischer en jij bent het feestje hier bij deze prachtige zender. Mag ik eigenlijk zeggen, uit het hart van het land. Ik heb Maxine voor je en daarna zandloopster Robert van Hemert. En dan gaan we al richting het tweede liedje over de zomer. Leuk is dat, hè? Na Robert van Hemert krijg je trouwens de wandelclub met chocolade. Maar dat hoor je vanzelf. Eerst Maxine, als je weet wat je wil.

Dorpsgek van de Nederlandstalige muziek, maar ze was hartstikke slim. Was Sugarly Hooper en de Wandelclub. Eigenlijk drumster. En in één keer stond ze daar in enorme hysterische jurkjes. Nog hysterischer dan Karin Bloemen. En zong dit soort liedjes. Dit is een oud liedje van Jasperina de Jong. De Wandelclub. Mensen, ik heb Def voor je met draaien. Ik heb Hartslag van je Heupen van Mike Verstegen. Een hitje geworden. Hartstikke leuk. Uit Utrecht. Maar ik begin met Dien Sonders en Jalla.

gestegen hartslag van je heupen, het programma Ik Geloof in Mij heette dat, geloof ik. Een soort soap met allemaal Nederlandstalige zangers en zangeressen. En die werden een beetje als, ik had het net over de dorpsgek Sugarlee Hooper. Die werden echt als dorpsgekken neergezet. En Rutger van Barneveld ook. Maar ik hoorde hem een paar keer op de zenders. Hij heeft natuurlijk een beetje een platgeslagen kopje. Je zou denken, zoals wij dat in Utrecht zeggen, dat is 6:30. Maar dat is hij helemaal niet. Want ik hoorde mijn interviews en ik dacht van mezelf, nou, daar is de slimste van dat hele zootje. Ja, ik wil daar verder niemand mee in een hoekje zetten. Want Martin van Doorn deed er ook een tikje mee. Een heleboel andere zangers en zangeressen. Dario zat er ook in. En Rutger van Barneveld, die bleek een goede tweede te zijn in dat programma. En ik dacht altijd bij mezelf, nou, volgens mij gaat het nog wel eens lukken. Nou heeft hij dit liedje opnieuw uitgebracht. Het is via TikTok gegaan. Het is La La Pti Lupti La eigenlijk van Dos Santos. Maar Rutger van Barneveld heeft het helemaal in het begin van zijn carrière overgenomen. En dan staat er inderdaad te dansen als een houten klaas. En dat wordt dagen dan op TikTok qua dansje. Nou, weet je wat? Ik dacht, weet je, ik pak een tweede liedje over de zomer. Zomer zonder strand. Rutger van Barneveld.

zag het clipje, Marco Schuitmaker. En daar staat hij met een soort monopoliegeld staat hij een beetje te spelen. Ik vind het erg leuk, hoor. Bingo de avond is dit. Ik zat afgelopen zaterdag een beetje te zeppen. En behalve dat je de Formule 1 had, kwam ook bijvoorbeeld een programma voorbij. Een herhaling was het volgens mij. Rob de Nijs in Ahoy. Werd gezongen door allerlei artiesten. En dat zal toch wel een traditie worden, denk ik. Roxanne Hazen zong fantastisch. Die heeft ook dingetjes gedaan. Ik zag de mannen van de 3J's en heel veel artiesten. En ja, dat is toch een tribuut wat eigenlijk ook perfect is. Dit is Bingo in de avond. En daarom gaan we met de Rob de Nijs en Johnny is Soldaat richting het nieuws. En ik heb ook Gerard Joling nog voor je met Niet voor één keer. Dan ben ik een uurtje zo bij terug met Bingo in de avond. De 2 uur. Ik zeg dat zo. En dan gaan we weer. Ja, dan gaat een vliegtuig. Een echte helikopter, hoor je dat? Je vliegt zomaar voorbij. Tot zo naar het nieuws. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Nou, dat zijn mijn eerste uren van het tweede uur van Bingo in de avond. Fijn dat je erbij bent. Nog een uurtje lekkere muziek hier bij Bingo FM. Met twee liedjes over de zomer. Vrij bijzondere liedjes. Alhoewel, het valt ook nog redelijk mee.

0: gewoon weer terug in de hitlijst. Hè. Het is bijna niet te geloven, joh. Hier is Conny van der Bos, Sjaakje van der Hoek. En over Sjaakje van der Hoek gesproken, zo Henk Dissel.
1: Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkamp.
0: Nou, Henk om de Hoek dan, uit Zeist.

0: De week de bingo-schijf. Sjanse, Henkje Dissel. Mensen zijn heel veel bijzondere liedjes gemaakt over de zomer. En over de aanloop naar de zomer. En wat er allemaal in de zomer gebeurde. Ja, sommige liedjes die kunnen nog steeds. Sommige liedjes denk je bij jezelf, kan dat toch wel? Nou, dit is ook zo'n liedje wat absoluut kan. Hij hoort bij de Nederlandstalige muziek. Nico Haak. Meisjes, pas op. Het is sowieso zomer. Hier is Nico Haak.
1: Ik verlang naar

0: staan.
1: Wat zag ik Fleming nou? Oh ja, die stond volgens mij bij de Formule 1. Daar heeft hij van het weekend opgetreden. Hartstikke leuk, leuk voor hem. Hè? En Nico haakt ervoor. Meisjes, pas op, het is zoveel zomer. Ik heb twee enorme mooie liedjes voor je die een beetje elkaar verbonden zijn. Frans Duit was eigenlijk imitator van André Hazes. Heeft hij heel lang een beetje mond mee gehad met de hele familie. Die vonden het eigenlijk niet zo netjes. Terwijl het eigenlijk onzin is natuurlijk. Ik geloof dat het nou weer een beetje bijgelicht is met de kinderen Hazes. Eerst André Hazes, kleine jongen. En daarna over, niet meer zo'n kleine jongen, maar hij is nog steeds behoorlijk fors, maar enorm afgevallen. Fransie Duits, maak van je leven toch een feestje. Hier bij Bingo FM.

Ja, wat jij hoort nu is de achtergrondruis van Fallout. Wat je krijgt als er een kernbom is ontploft. Iedereen zingt het vrolijk mee, hè, de bom. Maar eigenlijk is het een heel trieste liedje. De doemtijd uit de jaren 80. Iedereen had zoiets van, ja, als de bom valt, laat de bom afvallen. Heeft u een bom besteld? Uit die tijd komt Doema. Want ze waren heel lang ook een actiebandje. Voordat een heleboel meisjes van 13 dachten, nou, dat vinden we leuke muziek. En het meest bizarre blijft natuurlijk dat de Doema op een gegeven moment een liedje had. En daar werd in gezongen, je loopt je lul achterna. En dan hoorde je allemaal meisjes van 13, je loopt je lul achterna. Als een soort kinderkoor, dat was helemaal...

toen dacht die band volgens mij ook met Henny Vrienten en Jans voorop, we moeten stoppen, want dit kan toch niet meer. Ach ja, aan de andere kant, waarom ook eigenlijk niet? Mensen, ik heb mooie liedjes voor je in de aanbieding met onder andere een heel fijn liedje van Busy en Yves Berendsen. We zijn er en het is een hit.

0: jij.
1: Gus Meeuwis, hij wist dat even een tijdje niet meer om met zijn carrière. Welke kant hij op moest, ja, dat heeft elke artiest wel. Hij wilde eigenlijk in zijn uppie verder nadat Vergant uit elkaar gevallen was. Ik en mijn vriend Rob Stenders, die hadden toen een programma op 3FM. We hebben heel vaak uitgenodigd, kwam die langs. En toen overleed André Hazes. En toen zei iedereen, je hebt Geef mij nu je angst al eerder opgenomen. Moet je uitbrengen nu? En Gus Meeuwis had zoiets, nee, dat voelt gewoon niet goed, joh. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Uiteindelijk heeft hij toch gezongen en gewoon uit respect voor de grote Hazes. En dat tekent Gus Meeuwis. Een leuke man en ik mag hem een klein tikje een vriendje noemen. Peter Koelewijn noem ik een hele goede kennis en daar ben ik trots op. Oh, want het is wel Peter Koelewijn. De godvader van de rock'n'roll en van de popmuziek. En hij heeft zoveel dingen meer gedaan. Hij heeft ook prachtige nummers geschreven. Misschien het beste en mooiste ooit Nederlandstalige album ooit verschenen. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. En daar staan prachtige liedjes op. En ook dit soort liedjes kwam hij toen mee aanzetten. En het eerste waarbij ik altijd dacht van, oh, wat zit dat goed in elkaar. Nou ja, de inhoud is een beetje triest. Ook van vorige Gus Meeuwis hoorde je trouwens een nieuwe single van Tessa June, Achterbank. Ja, luister maar eens mensen. Ach, alleen Peter Koelewijn kan dit zingen terwijl je denkt, hè? Enorm triest liedje eigenlijk.

0: Hij deed dingetje met Little Kleine, hè, de laatste single. En die Little Kleine stond met New Wave op Lowlands dit weekend. Groot succes, tijdje naar zitten kijken. Dit was Bingo de Avond. En straks, Geertje, je mag. Ik heb Peter Beenselok voor je met Harry Slinger. Een goede vriend. Een hele fijne zondag. Ik ben morgenochtend weer. Hoi, hoi.
1: Een goede vriend.
0: Nou?
1: Die je

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Blijft toch wel een heel mooi liedje dit, hè? Suzanne Freek uit 2018. En als het avond is. En Danny Terp hadden wij met Geef mij jouw liefde.
1: Ja!
0: Nou, even wachten hoor, even wachten hoor. Ja, nee, even wachten met de liefde. Goedenavond allemaal, het is zondag, het is 23 augustus 2026. Fredje, dankjewel. Hij is er morgenochtend weer om 8 uur hier bij Bingo met de ochtendshow. Nou, dit is de laatste noot voor mij, even voorlopig. Want ja, ik ga vakantie vieren. Dus nou, vanavond nog even live tot dan 11 uur. En daarna ben ik even 4 weken op vakantie. 4 weken op vakantie, ja. En waar ga je heen? Nou, wat denk je? Nou, ik ga weer naar Griekenland. Volgens mij voor de 20e keer of zo. Nou, het eiland Kos. Ik ben ook bij andere eilanden geweest. Maar Kos blijft toch wel ons favoriete eilandje. Dus daar gaan we weer heen. Dus over aanstaande, nee, niet aankomende maandag, maar die week erop maandagochtend om 5:30. Als het goed is, dan knallen we de lucht in. Voorlopig is het nog even niet zover. We gaan eerst even een leuke avond maken. En jij mag weer beslissen wat ik ga draaien vanavond. Jouw muzikale wens kan ik vanavond in vervulling laten gaan. 0909-321-2211 doe je optie 2. En dan kan je zelf je plaat aankondigen. Hoe leuk is dat? Ja, wil je dat niet? Dan kan dat ook via de mail. Geert@bingofm.nl. Geert@bingofm.nl. En je kunt natuurlijk de app downloaden. En als je echt alle informatie wil weten over dit prachtige radiostation, dan moet je even naar de site gaan. Bingofm.nl. Nou, daar gaat-ie!
1: Ja!
2: De laatste noot.

0: Wesley Bronkhorst en Tutti Calori. En we hadden ook nog de bankzitters natuurlijk met de multimiljonair. Nou, dat zijn we niet hoor. Nee, tenminste ik niet hier. Nee. Eens even kijken, want we gaan even een rondje langs de mailtjes doen. Pierre de Hoog, die zegt tegen mij... Geert, goedenavond. Je gaat deze week toch naar Griekenland. Nou, dan is deze speciaal voor jou. Groetjes van Pierre. Nou, deze week nog niet, maar niet aankomende maandag... maar die week erop maandag dan... Dan ga ik naar Griekenland toe. Maar bedankt Pierre. En we doen zo meteen even Pierre Van Dam met de Griekse melodie natuurlijk. Jazeker dan. Even kijken, de mail binnen. Even de mailbox openen. Daar heb ik Evelien staan. Hoi Geert, ik wil even een oudje horen van René Vroeger. Als het kan met Als jij me lief hebt. Evelien, die gaan we zeker ook horen doen. De tijd die gooit trouwens, 2016 zie ik hier ook. Dus die gaan we voor jou draaien, Evelien. Dankjewel. Jeanette, hallo Jeanette. Jij wil Quincy Smolders ook al een tijd niet gehoord met Samen zijn. En speciaal voor mijn mannetje waar ik heel trots op ben. En hij wil zijn naam niet op de radio. Nou, dat hoeft ook niet hoor, nee. De onbekende dan, hè? Ja. Oké, Quincy Smolders met Samen zijn. Doen we ook eventjes. Ruudje Kot moet ik ook even draaien voor Jan en Anneke. En die zeggen, hoi Geert, doe voor ons maar even Ruudje Kot met kippenvel voor jou. Ja. Nou ja, het wordt de aankomende week weer lekker warm. Dus het kippenvel gaat wel verdwijnen. Maar dat zullen jullie vast niet bedoelen, denk ik. Nee. Denk ik niet, nee. Oké, nou, leuke platen zijn er weer onderweg. Blijf lekker luisteren naar Bingo FM. Bingo FM, het is 16 minuten over 8. Aankomende week wordt het weer wat warmer. Hier en daar een klein buitje. Maar de temperatuur gaat in ieder geval weer lekker omhoog. Dan ben je lekker een beetje na zomer. Lekker een beetje na pruttelen, ja. Dit is René Vroeger. En als je me lief hebt.
1: Soms ben ik gezegend. En soms... ben ik vervloekt, soms ben ik gesloten, maar voor jou een open boek. En al voelt het of de dagen even stil blijven staan.

Schitterende artiesten allemaal uitgebracht. Die Griekse melodie. Ik draai meestal altijd van Pierre van Dam. Maar dit was de uitvoering van Stef Eckel. Sorry, Stef Eckel komt meestal. Die wordt meestal aangevraagd. Maar dit is ook een mooie uitvoering. Pierre van Dam met de Griekse melodie. Wij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Straks gaan we mevrouwtje Buster eventjes bellen hier in de uitzending. Maar eerst doen wij Quincy Smolders en Samen Zijn. Vriendje.

van de betere zangeressen van Nederland, mag het wel gezegd worden. Want het is wel een goede zangeres dit hoor. En een leuk mens ook trouwens, ja. Kan niet van alle artiesten zeggen. Rutje Kot en ik krijg kippen van jou. En Quincy Smolders zouden we ook nog met samen zijn. Heb je trouwens nog Formule 1 gekeken? Die moet ik helemaal niet hebben. Heb je nog Formule 1 gekeken trouwens vanmiddag? Ja, ik wel. Je weet het, ik ben Formule 1 lijpootje een beetje. En was de laatste keer in Zandvoort, hè? Ja, dat is wel een beetje zonde, vind ik. Want het is wel een heel festival geworden. En het brengt een hoop inkomsten mee. Toen zag ik wel zo'n strandtenthouder staan. Ja, die baalde echt van die Formule 1 en zo. Nou ja, ik denk, ga dan even overleggen met het circuit. Of je daar een plekje kan krijgen, een steentje kan krijgen. Dat je daar je inkomsten kan weghalen, weet je. Het moet toch allemaal wel te regelen zijn. Dus zonder dat het de laatste keer is, tenminste, vind ik persoonlijk dan. Zo'n groot evenement, Formule 1. Ja, niet omdat Max Verstappen meerijdt natuurlijk. Nou ja, hij deed maar één rondje mee. Dat was een beetje lullig, maar goed. Maar het is dus prachtig dat het kan gehouden in Nederland. Hoe mooi het is. Maar goed, schijnbaar kan er anders niks meer. Al die milieuwetten en al die gezeik allemaal. Je wordt een beetje moe van, vind ik. Van sommige dingen allemaal. Oké, nou, hoe kom ik erop? Nou, Emma Heesters was er ook aan het optreden, ja. Ik denk, is dat Emma Heesters? Ja, dat was Emma Heesters.

0: in het zicht van de haven.
1: Ja, en wie is het? De haven is koud.
0: Het kleine café, hè?
1: Ja, dat heb je ook.
0: Ja, die heb je ook. Maar dit was Wimmy Bouma, hè? Met, een mooi liedje, hè?
1: En die woont in Zwolle.
0: Nee, hij woont in Zwolle, maar hij is niet geboren daar, hè?
1: Nee.
0: Nee, maar vond je een mooi liedje?
1: Ja, dat vond ik een mooi liedje.
0: Ik heb mevrouwtje Bus aan dat telefoon. En je bent wakker gelukkig, hè?
1: Ja, ik ben nog steeds wakker, want ik heb daarnet mijn vriend toch gebeld hoe het met hem ging.
0: Okay. En gaat het goed met hem?
1: Ja, het gaat beter.
0: Nou, gelukkig toch. Dat is een mooi vooruitzicht voor hem, hè? Mooi herstel, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en hij komt morgenmiddag weer naar mij.
0: Oké, en dan ga je wat leuks doen of een kopje thee drinken?
1: Kopje thee en nee, eten. Hij komt eten.
0: Oh, hij komt bij jou eten?
1: Tussen de middag altijd.
0: Echt waar? En neemt hij dan wat mee voor je? Of moet jij een broodje smeren? Of krekketje?
1: Nou, ik vraag dat je eerst even een brood gaat halen. Dan drink ik niet veel meer.
0: Oké. Nou, mooi. Ja, en wat nemen jullie dan op het broodje?
1: Nou, ik neem meestal kaas.
0: Kaas? En dan neem je jong belegen of extra belegen?
1: Jonge kaas, maar plak allemaal aan elkaar.
0: Ja, dat is vervelend, is dat, hè?
1: Oh man, je krijgt hier een stukje vanaf. Je moet het hele plak erom doen.
0: Ja, dan word je helemaal gek van. Dan zitten er van die papiertjes tussen. Dan blijft je plakken, weet je wel. Dan zit je te kauwen. Dan heb je in één keer een stuk krant in je mond.
1: Een stukje papier, maar
0: dat
1: gooi ik
0: gelijk
1: weg.
0: Ja, ik weet gewoon een stukje kaas kopen met de kaasschaaf.
1: Ja, maar dat ken ik niet.
0: Nee, dat is waar, ja. Dat is waar. Maar dat kan hij toch wel?
1: Ja, hij heeft ook nog een stukje kaas leggen. Ja. En zijn melk staat hier. Hij het halve huis hier staan.
0: Oh, echt waar? Oh, nou, dat is goed, toch?
1: Ja.
0: Goed bezig.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en doe je ook boter op het broodje?
1: Ja, maar hij heeft ook nog bij zijn huis werk, hè.
0: Ja.
1: Daar heeft hij ook nog dingen te doen.
0: Ja. Maar het is wel gezellig samen even eten.
1: Ja, en je bent s'avonds ook niet meer zo erg alleen, hè? Nee.
0: Nou, komt hij ook af en toe lekker s'avonds bij je langs?
1: Ja, want dan gaan we bij het oude vandaaghuis eten.
0: Oh,
1: dat,
0: ja.
1: Dat is goedkoper en we hoeven niet af te wassen.
0: Ja, dat is toch wel de mooiste uitvinding van de eeuw, hè? Een vaatwasser, hè?
1: Ja, nou, ik hoef geen vaatzeiker, hoor.
0: Nee, een vaatzeiker?
1: Ja, dat noemen ze vaatzeiker.
0: Oké. Nou, ik vind het toch wel heel handig, want vroeger moest ik het altijd doen thuis.
1: Oh.
0: En als klein kind zijnde. En ik vind het toch wel een hele mooie uitvinding, hoor, zo'n vaatwassertje.
1: Nou, ik doe het liever met mijn handen, want het was een hoop water, want... Dan ben je in die tijd het zelf aan gedaan.
0: Nou, als je alleen bent wel, ja, dat is wel waar. Maar als je een gezinnetje hebt, is het wel ideaal, hoor.
1: Ja, maar dan moet je ongeveer, net als bij het oude vandaaghuis, 100 man hebben. Dan valt.
0: Ja, dat is waar. Maar als je een gezinnetje hebt en die kinderen pakken zoveel glazen en borden en messen. En je moet wel alles dubbel hebben, hoor.
1: Ja,
0: ik heb ook twee keukenlaaien met bestek had ik altijd.
1: Nou, ik één en daar heb ik altijd vullen, want ik hou vorige lepels mes over.
0: Echt waar?
1: Ja, want ik was alleen.
0: Eet je met je handen?
1: Nee, maar ik was altijd alleen, dus daar niet veel valt ook.
0: Nee, dat is waar. Dan. Wat vind jij de mooiste uitvinding? Weet je dat toevallig?
1: Nee.
0: Ik ook, ja, ik vind vaatwassen vind ik heerlijk, maar ik zit ook op te praktiseren. Wat is nou een mooie uitvinding eigenlijk?
1: Nou, ik vind een mooie uitvinding dat ik 's middags nog met de bus overheen kan.
0: Oké. Ja. En zijn dat ook elektrische bussen tegenwoordig of van die stinkdiesels?
1: Ja,
0: want
1: ze kunnen in de fik vliegen.
0: In de fik vliegen?
1: Ja, want die motor, die ding wordt warm. En vooral als het warm weer is.
0: Een elektrische bus?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. En de airco valt uit.
0: Oh.
1: Nou, heet het, Jordi belde op. Nou, hij zegt, ik ga kapot in die bus, weet.
0: Ja, die bussen stinken wel altijd als je erachteruit, vind ik.
1: Dan heb je ook nog dat hij de tram ook niet ziet. Dan rijdt hij zo tegen die tram.
0: Ja, maar is hij bezopen of zo? Zit hij bezopen?
1: Heeft die bus in elkaar aan de voorkant?
0: Zit hij soms bezopen achter de stuur?
1: Nee, het was zo heet en ze zijn zo oververmoeid.
0: Ja.
1: En dan hebben ze dat niet meer in de gaten.
0: Nee,
1: die bus was door het rode licht gereden.
0: Ja. Rijden bij jullie in Vianen heel veel bussen? IJsselstein en zo?
1: IJsselstein, nou, ik was van de week op een plek. En er waren 40 bussen.
0: Echt waar?
1: Dus, en toen moesten we een andere bus hebben. Ja. Maar mijn tas die stond nog in die andere bus.
0: Oh, dat is niet handig. Dat is niet handig, hè? En toen?
1: Toen, ja, die bus die ging er vandoor en Jordi erachteraan. En die had die tas eruit gehaald.
0: Ja, oké. En nou, ja, zat er belangrijke dingen in de tas?
1: Nee, drinken en koek en zo.
0: Ja, en jij woont in Vianen, hè?
1: Ja.
0: Heb je daar ook een treinstation?
1: Nee.
0: Oh, niet. Vandaar al die bussen natuurlijk.
1: De trams kennen ze niet door. Okay. Ze hebben geen geld ervoor.
0: Hebben jullie wel een tram?
1: Ook niet.
0: Ook niet, nee, broer. Ja, ik kom uit Baren en daar hebben we wel een treinstation. En daar rijdt eigenlijk maar één bus altijd.
1: Oh.
0: Ja, verder hebben we geen bussen.
1: Nou, hier in de omtrek te rijden zat.
0: Ja, nou gelukkig.
1: En hier bij de remise in Vianen, daar hebben ze 40 bussen.
0: Oké, nou ja, dat is mooi, ja, is mooi vervoersmiddel, hè?
1: Ja.
0: Ja, vind ik wel, ja.
1: Oh. Maar die mensen hebben het zo warm in die bus. En dan ook nog, dan ze haast niks krijgen van die baas.
0: Nee.
1: Dan ga ik ze maar mal te brengen.
0: Ja, het zijn net plantjes, hè?
1: Ja.
0: Af en toe een beetje water geven.
1: Arjan was gisteren ook nog geweest met zijn vriendin.
0: Oh, is het nog steeds aan?
1: Ja.
0: Dat is dikke mik, hè?
1: Ze denkt het wel.
0: Het is echt dikke mik met die twee, hè?
1: Ja, denk het wel.
0: Hoe heet ze ook alweer?
1: Ja. Nicoleke.
0: Oh, Nicoleke, ja. Onze Nicoleke, hè? Ja.
1: En Arjan.
0: Nicoleke en Arjan, ja. Nou, mooi stelletje.
1: En die andere, dat weet je.
0: Ja, dat weet ik, ja.
1: Patrick en Marcia.
0: Patrick en Marcia, en ja. En die van mij heet Mieke.
1: Ja.
0: Maar ik ga binnenkort, ik ga dus volgende week niet aankomende maandag, want dan ga ik op vakantie. Dus ben dan ben ik er 4 weken, ben ik er niet. Kan je zo lang zonder mij?
1: 3 weken?
0: Nee, 4.
1: Oh, 4.
0: Ja, ik ben zat.
1: Nou, ik ben nog geen dag op vakantie geweest.
0: Nee.
1: Ik heb geen tijd.
0: Nee. Nee, ja.
1: En die jongen, die wil helemaal niet, want die vindt er niks aan.
0: Nee, nou ja, ik kan het thuis ook gezellig maken, toch?
1: Hij zegt, je wordt er alleen maar moe van.
0: Ja, maar ja, jullie nemen elke dag lekker kopje thee, speculatie erbij, is toch ook gezellig?
1: Nee, wij hebben zo'n koekje met spijs erin.
0: Bitterkoekie?
1: Nee, zo'n koekje met spijs.
0: Spijs?
1: Ja.
0: Oh. Speculaas?
1: Nee, en dan heb je ook nog van dat suiker erop. Ik weet niet hoe die heet.
0: Tompoes?
1: Nee, die heet toch geen tompoes.
0: Oh, weet ik veel.
1: Nee, ik vind ze het ook niet.
0: Molkop?
1: Nee, hebben gisteren...
0: Bossebol?
1: Nee, die moet in de bos zijn.
0: Ja, wat bedoel jij dan? Je bedoelt gewoon zo'n gaakstaaf?
1: Nee, zo'n koek en er zit er binnen in suiker en bovenop zit er
0: Ik weet wat je bedoelt, maar ik kan een kano.
1: Nee, ja, die vallen helemaal uit elkaar, die moet je helemaal niet kopen.
0: Oh, kale kano.
1: Appelkoeken ook, gaan ook uit elkaar.
0: Ja, weet je wat ook lekker is? Een stroopwafel.
1: Ja, die mag hij weer niet.
0: Oh, heeft hij een kunstgebit?
1: Nee, hij heeft daar iets voor dat hij dan niet mag.
0: Oké. Nee, maar het is wel lekker, zo'n stroopwafel.
1: Er zitten veel calorieën in.
0: Ik moet altijd heel veel pakken stroopwafels meenemen naar Griekenland. Ik ken heel veel mensen daar die er wonen onderhand. Ik kom er al 20 keer of zo. En al die Grieken die vinden die stroopwafels wel lekker. Dus ik heb al een extra koffer met volle stroopwafels heb ik klaarstaan.
1: En als je dan daar binnen loopt te stropen in je koffer.
0: Ja, en dan kom ik daaraan, weet je. Er zijn net een stelletje mieren die op me af komen rennen. Die allemaal die stroopwafels jat uit mijn koffer. Ja. Op de luchthaven. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dat vinden ze wel lekker. Maar wat kan ik voor je draaien?
1: Even kijken. Ik had vanmiddag bij die ene jongen, kom ook uit Vianen, die s'ochtends doet.
0: Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Maar ik weet wel wie je bedoelt.
1: Hoe heet hij? Franke.
0: Matthijs. Nee?
1: Martijn.
0: Okay,
1: ja, hoe heet hij dan?
0: Ja, weet ik veel. Dat maakt niet uit. Hij doet het heel goed in ieder geval. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, Maurice.
0: Maurice heet hij, ja. Eindelijk, ja. Ik ben niet zo goed
1: Franke.
0: In naam. Maurice Franke, ja.
1: En die komen ook uit Vianen.
0: Ja, en wat wil je horen dan?
1: Nou, even kijken hoor.
0: Even kijken, dames en heren.
1: Doe maar iets van...
0: Doe maar?
1: Nee, die bus...
0: bus? Hoe busje komt zo?
1: Nee, busje die andere.
0: Zo, busje komt zo...
1: Hoe heet het nou?
0: Ja, weet ik wel.
1: Van, Die zit ook bij Goede Tijden. Rick de Jong.
0: Rick de Jong?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik weet niet wie je bedoelt.
1: Rick de Jong, die is buschauffeur en die zingt over een bus.
0: Echt waar?
1: En die bus zit in elkaar.
0: Oh, echt waar?
1: Toto's.
0: Heet die Rick de Jong?
1: Ja.
0: Oh, nou, dan ga ik even die voor je zoeken en dan ga ik die zo voor je draaien. Goed?
1: Ja, en anders draai maar wat anders.
0: Ah, ja, je mag. Rick de Jong, even kijken.
1: En prettige vakantie.
0: Doe er maar een rondje, heet die.
1: Ja.
0: Ja, oké, okay, nou. Ja, dankjewel.
1: En hoe heet de Mieke ook.
0: Ja, dank u.
1: En dan, je dochters.
0: En ja, die gaan niet mee, hoor.
1: Oh.
0: Ja, eentje één dochter gaat mee, sorry. Die andere.
1: Ja, maar die andere toch niet?
0: Nee.
1: Hebben ze al een wiegje gekocht?
0: Ja, een wiegje, hoe heet dat nummer ook alweer? Een wiegje waar zo'n stijf ook is hier of zo, toch?
1: Ja, zoiets, dat heb je ook.
0: Nou, zeg even wel gezegd.
1: Rock was een mooie rock.
0: Wat zeg je nou?
1: Van, mijn wiegje was een stijf kistje en dan zingt ze en mijn deken was een mooie rok.
0: Oké, prima. Nou,
1: mooi gedaan.
0: Ja, dat is wel. Nou, ik ga zo meteen Rick de Jong voor je doen en dan bel ik je over 4 weken weer, goed?
1: Ja, en okay. Prettige vakantie.
0: Dankjewel, tot ziens.
1: Doei.

Kan gebeuren natuurlijk. En ik kreeg toch een appje van Berend. En die zegt, doe maar Unchained Melody van Rick de Jong. Want beter dan dat buslied staat er. Oké, Berend. Nou ja, smaak is schil. Maar die van die Unchained Melody is ook een heel mooie plaat. Hè. Misschien dat we die volgende uur wel even doen. Dankjewel voor jouw appje. Nog een appje binnengekomen van Stefan. Die wil Steps met One for Sorrow. We hebben vorige week ook gedraaid, Stefan. Hè? En voor mijn liefje graag Babette en Soy met Kijk niet achterom. Voor je liefje, oké. Nou, moeten we dan maar even doen, hè? Ja, dat is wel heel lief allemaal, hè, van Stefan. Oh, helemaal in love. Oké. Gelijk de laatste van dit uur. De laatste Noot Live. Zometeen zijn we nog een uurtje terug. Tussen 9 en 10. Maar we kijken even niet achterom, hoor.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Sounders. Bingo FM met Ik wil niet dat je gaat. En wij hadden ook nog Frans Bauer en Marianne Weber natuurlijk met Als ik op de wolken zweef. De laatste noot van zondag 23 augustus 2026. De laatste voor voorlopig, want daarna ben ik eventjes vier zondagen op vakantie. Dus moet je even zonder mij doen. Wie zijn er vandaag jarig op 23 augustus? Onder andere Kim Veenstra is vandaag jarig. Nederlandse fotomodelletje. Ja, ik vind dat wel grappig hoor. Dus ja, een beetje apart stemmetje, maar ze is een leuk mensje. En ook jarig, ja, ze is niet alleen Nederlands, maar ze is een beetje Grieks. Ze is Duits, ze is van alles wat. Vicky Leandros is vandaag jarig. En ga straks even een heel mooi liedje van Vicky Leandros draaien. Ze heeft ook een Nederlandstalig liedje gemaakt. Volgens mij heette die Verloren zijn we niet, was volgens mij. Maar nou, die gaan we niet doen. We gaan even iets anders doen. Straks van Vicky Leandros. Heel mooi liedje. Ja, zeg, heel mooi. Nou, muzikale wens kan vanavond weer in de vervulling gaan. Ruud en Rob hebben ook weer een appje gestuurd. Die willen ook twee leuke platen horen. Ik zie staan Benny Nijman. Moet voorbij komen. Liedse Hille. Blijf lekker luisteren, mannen, want ze komen allemaal voorbij natuurlijk. Wil jij dat dan ook? Dat je denkt van, nee, ik heb een muzikaal liedje die ik zo graag wil horen. Kom maar op, geert@bingofm.nl. Downloads, daar heb ik je ook bericht sturen. Je mag hem ook zelf aankondigen. Moet je niet naar de studio komen, maar wel even met 09093212211. Ja, mijn telefoon ging ook af. Daar schrok ik een beetje van. En mooi afgeleid. En dan optie 2. En dan kom je zelf in een minuutje terecht. Nou, daar gaat hij weer. Ja!
1: De laatste noot.

1993, Benny Nijman en Of ik je terug zal zien. En Bacha Bailando, dat was de nieuwe single van Django Wachter. Die kwam ook toch even bij. Lekker zomers allemaal. Nou, de temperaturen gaan morgen weer wel lekker wat omhoog. En aankomende week ook. En we gaan hier daarna wel een beetje in een bui, maar het wordt wel heel lekker weer. Vandaag is Vicky Leandros jarig, Grieks-Duitse zangeres. En Vicky die heeft ook verloren, zijn we niet. Had ik even. En nog een Jeens uit van Eden. Of dan de Nederlandse uitvoering heeft ze ook een keer gemaakt. Ik heb het niet op zo, maar dat zit een beetje in mijn hoofd. Maar of het allemaal waarheid is wat ik zeg, weet ik niet. Maar dat maakt ook niet uit natuurlijk. Maar ik weet wel dat Vicky Leandros ooit een nummer uitbracht in 1972. En daar won zij mee het Eurovisie Songfestival. Luister maar.

kort hier altijd wel vrolijk van, hoor. Jan Smit en Marco Schuitmaker in Van Goes tot Purmerend. Een apertoir van Vic Liandros uit 1972. Wat een mooi liedje is dat, hè. Antoinette Goedioman heeft even een appje gestuurd. Tenminste, via Facebook, een messenger. En die gaat binnenkort de 27e lekker naar Creta toe. En ik zie dat je al met Pierre gaat. Ik denk, nou ja, je hebt niet iemand nodig om een factor 15 bij je in te smeren. Dus ja, ik denk, als kom ik even een middagje smeren. Maar goed, dat hoeft al niet meer te zien. Ik heb het alweer gezien. Nou, wat ik wel weet, dat je iets van Quincy wil horen. Ik wens je een hele fijne vakantie en lekker genieten met je zus ook natuurlijk. Quincy, en hou me vast.

0: Quincy. En hou me vast. Mooi.
1: Nou, in twee jaar geleden omgaan. Ja. Het is vandaag 23 augustus. In Naaiedij van de Kast komt op 23 augustus 1997 binnen op nummer 30 in de Nederlandse top 40. Hij bereikt de tweede plaats. En deze versie in Naaiedij is een lijfregistratie die op 6 juni 1997 is opgenomen tijdens het optreden van de Kast in het Aba Lenstra Stadion in Heerenveen. De Kast heeft dit liedje eerder in een studioversie op een single uitgebracht. Naaiedij hebben zij geschreven voor de soundtrack van de Friese film De Gouden Swijp. En de eerste versie van Naaiedij is helaas toen die tijd geen succes geworden. Nou, in deze versie, de live-uitvoering, die is wel een dikke vette hit geworden. En het komt allemaal uit 1997, 23 augustus. En dat is vandaag, jaren geleden. De Kast en Naaiedij.

0: Gerard Joling.
1: Weet je wie dit was?
0: Ja, Gerard Joling. Ja, de, aan het eind toch? Was dat hey, Gerard Joling?
1: Oh, dat was ik, ja.
0: Nee, oh, dat was jij.
1: Lietse Hille.
0: Oh, Lietse Hille.
1: Ja, ik zei altijd Leids, maar het is Lietse Hille.
0: Nee, het is Lietse Hille, ja.
1: Ja, Lietse, ja. Komt hij vandaan? Friesland of zo?
0: Uit Leiden.
1: Nee.
0: Nee, ik weet niet.
1: Oh, uit Leiden.
0: Lietse lijkt me wel een Friese naam.
1: Ja, Lietse Hille. Dat lijkt me wel echt.

0: Ja.
1: Beetje een Twarres die kant op.
0: Twarres, bij Bisto.
1: Ja.
0: Ik heb net nog de kast gedaan met de naaidij.
1: Oh, dat is ook een mooie.
0: Ja, ja, ja. Hoe gaat het verder?
1: We hebben woorden zonder woorden. Oh, dat is een andere van de kast.
0: Deze keer is het raak.
1: Ja. Ja.
0: Oh, ja. Gaat het verder een beetje?
1: Ja, dat zeg ja. We gaan door.
0: De krul zit goed in haar, hè?
1: Ja, ik moet naar de kapper. Alleen mijn kapper die is al 3 maanden, denk ik, een soort van heeft een burn-out.
0: Ja.
1: En die zit op de Hengeveldstraat, althans aan de overkant op de Jan van Galenstraat. En ik ben al 2 keer voor niks.
0: Hoe heet die kapper, Michel? Hè?
1: Nee, Kapsalon Bruges.
0: Oh, die ja.
1: En die heb ik al 33 jaar, vanaf mijn geboorte.
0: Ja. Ik ken ook een kapster, Antoinette, ken je die niet?
1: Kapper Antoinette?
0: Ja?
1: Nee, die ken ik niet. Uit Baren?
0: Nee, uit Utrecht. Die, die knipt ook altijd Fred Siebelink.
1: Oh nee, dat wist ik niet.
0: Nee, ja, echt waar.
1: Oh leuk.
0: Ja, okay, gaan,
1: daar ga jij heen.
0: Ik ga
1: naar een speciale Surinaamse kapper.
0: Een Surinaamse kapper? Oh, dus, die knipt niet met een schaar?
1: Nee, maar die...
0: Een eigen schaar.
1: Dus ik ben wel eens bij een andere kapper geweest en ja, die hoe laat is het? Ja, mag wel. Die verneuken gewoon mijn haar. En dat is gewoon zonde. Daarom ga ik naar... Kijk, ik heb krullen, dus ik heb een soort van afro-kapsel.
0: Ja.
1: En die Surinamers, die weten precies hoe ze mijn haar moeten knippen. Want als ik het door een Nederlander laat doen...
0: Dat is groeien of zo, met een brander.
1: Ja.
0: Doe zo.
1: Nee, ze doen het... ze doen van alles. Met een mesje en dit en dat.
0: Ik heb ook krullen in mijn haar.
1: Maar als ik... Ja, maar je hebt hele mooie witte haren. Als ik het
0: grijs.
1: Had... Oh ja, grijs-wit.
0: Ik ben wit geboren en toen werd ik helemaal zwart bijna. Nou, ik denk dat ik weer terug ga.
1: Oh.
0: Ik word niet jong, ik ben wel ouder. Ik word niet jong, ik ben wel ouder.
1: Ach, ja, erg is dat.
0: Maar de kapitein, wanneer ga je dan?
1: Nou ja, 28 augustus is hij waarschijnlijk weer terug. Want ik heb een appje gestuurd. Dan ben je er vrijdag afgelopen donderdag vroeg ik dat.
0: Ja.
1: Maar hij was er niet, dus...
0: Nou, het staat je goed, hoor.
1: Dat lange haar?
0: Beetje krul erin.
1: Ja, een beetje afvallen, dan ziet het er nog beter uit.
0: Ja, dat is waar. Dan moet wel een paar kilo's af.
1: Ja, 45 kilo moet ik afvallen.
0: Maar heb jij niet een personal trainer? Is dat niet voor je?
1: Een personal trainer?
0: Ja.
1: Nou, dat heb ik gehad. Ik heb lifestyle coaching gedaan, want het heeft geen fuck geholpen.
0: Okay.
1: Nee,
0: maar in de sportschool, zo'n personal trainer in de sportschool is wel goed voor jou, denk ik.
1: Ja, dit ga ik je vertellen.
0: Och, jezus, dames.
1: Nee, dit is wel grappig, nee.
0: Ik ga even pissen.
1: Is goed. Ik heb al 2 jaar een sportabonnement bij Basic Fit. Ik betaal netjes iedere maand. Maar Basic Fit is gewoon basic, hè?
0: Ja.
1: Dus je hebt van die toestellen. Nou, dan ging ik wel eens naar Maarsebroek. En dan heb je één zo'n gozertje van een jaar of 20 die zit dan achter de balie een beetje te kijken of alles goed gaat. En dan zit je ondertussen op zijn home trainer. En die zat gewoon een Big Tasty weg te vreten. Met zo'n cola. Ja,
0: heb je ook geen zak
1: aan. Daarom, die hele lucht door die toekomst heen.
0: En daarna zei hij, ga je mee naar de McDonald's?
1: Nee, daarna zei een vriendin van mij, Daisy, die zei van, zullen we een McFlurry halen? Dat trekt er ook wel zin in.
0: Dat schiet ook allemaal niks op.
1: Nee, maar dat ik wat af moet vallen, dat inderdaad.
0: Ja, maar al die BN'tjes hebben allemaal zo'n personal trainer. Jij bent ook een beetje een BN'tje.
1: Ja,
0: ja
1: maar ik heb er geen geld voor.
0: Nee. Nou, misschien zit er wel een personal trainer te luisteren die jou wil helpen.
1: Laat het even weten via mijn Insta. Lawrence Nicolaas, zou ik hartstikke leuk vinden.
0: Ja, je weet het nooit.
1: Ja. Moet niet te duur zijn, hè?
0: Nee, maar nee, gratis.
1: Ja, Natura. Niks betalen.
0: Nee, gewoon gratis.
1: Gewoon in Natura.
0: Je moet ook een keer iets een vriendendienst kunnen doen, toch? Het hele leven draait er om geld en zo.
1: Nou ja, dat lijkt het wel op.
0: Ja, dat lijkt het wel op. Ja, alleen maar ellende en zo. Morgen programma doen? Morgen weer?
1: Ja, morgen. Ik ben nu aan het voorbereiden. Dus okay. Mijn lamp is ook rood aan de andere kant. Ja. Hé, maar jij gaat gewoon 4 weken naar Griekenland, hè?
0: Ja, ik ga 4 weken naar Griekenland. Ja.
1: Hoe kun jij dat bekostigen?
0: Ja, ik laat mijn vrouw wat harder werken.
1: Oh, doe je dat?
0: Ja, dat doe ik, ja. Nee, ja, die spaardelen we hele jaar voor, hè. Kinderen zijn de deur uit, hou je ook geld over, hoor.
1: Het valt me mee dat we geen penningmeester meer hebben bij Bingo.
0: En ik heb opslag gevraagd hier, dus...
1: Oh, kijk, dat doe je goed, hè. Dan moet ik ook binnenkort weer eens
0: gaan
1: doen.
0: Ja, zeker, want af en toe moet er een beetje geld bij, hè. Want dan zit niet van Jan met de korte achternaam te
1: alleen, weet je wat zo rot bij mij is? Is dat de Belastingdienst achter me aan zit.
0: Oh.
1: Nou, ja, ieder jaar moet ik terugbetalen.
0: Ja, maar ik zit onder andere naam, hè?
1: Ja, precies.
0: Ik ben niet te vinden, dus...
1: Nee, je bent niet te vinden. Nee, dat klopt. Ja, Roulette 103, daar luister je naar, hè?
0: Ja.
1: Baren en Ver. Ja.
0: Nee, Baren en Ver.
1: Oh, nee.
0: Ik een snel plaatje uit. Nou hoor je een beetje gek aan worden. Dames en heren. Hij slaat nou een beetje door, dames en heren. Ik ga hem nu de studio uitwerken, hoor. Hij vindt het lekker slaan.
1: Oh, dat kunnen we hier. Lekker hoor.

0: Meisje uit de klas van Emma Heesters. Wat een mooie plaats is dit. Ratsmodee van Danny de Munk komt op 23 augustus vandaag. Maar dan in 1986. Binnen op nummer 38 in de Nederlandse top 40. Dit liedje is geschreven door Karin Lomans en de producers Erik Fortijn en Jochem Fluisma. Voor de soundtrack van Op Hoop van Zegen. Deze bioscoopfilm is gebaseerd op het toneelstuk van Herman Heijmans uit 1901. Guido Peters is de regisseur van Op Hoop van Zegen. En het scenario is van Karin Lomans. Dat voor D is de zesde single van de 16-jarige Danny de Munk. In 1984 speelt hij de hoofdrol in Siske de Rat. Dat weten we allemaal natuurlijk. En deze film leeft de nummer 1 in met Ik voel me zo verdomd alleen. Rats voor D staat slechts 3 weken in de Nederlandse top 40. En de single blijft op nummer 35 steken. Ja, die draait er wat jaartjes mee, hè, die Danny de Munk. Nou, dat zullen we nog even doen, want hij wordt niet zo heel vaak gedraaid. En het is eigenlijk best wel een mooie plaat. 1986, Danny de Munk en Ratsmodee.
1: Een vissers leven gaat helaas niet over rozen. Het is onbestemd.

Alsjeblieft, Annemarie, jij wilde graag deze plaat horen van Corrie Konings met Alleen Vannacht. En dat is de ene laatste van dit uur, want we gaan nu naar de laatste toe. En daarna zijn we nog een uurtje terug tussen 10 en 11 met de laatste noot live. Geniet van de muziek van André Hazes. En Als ik hem mis, tot zo.

is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Baan. En dat is de live-uitvoering van Beloof je dat. En ook nog Dennis Jones hadden wij met Waarom mag ik mijn kind niet zien? Deel 3 van de laatste noot hier bij Bing of Hem. Het is 10 minuten over 10. De laatste uitzending voor mijn vakantie ben ik er even 4 weken niet. Dus, maar het is vandaag nog even 1 uurtje. Want het is vandaag 23 augustus 2026. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, 23 augustus 2019. Dione Staks presenteert om 6 uur, een laatste NOS-journaal. Na 12 jaar stapt ze over naar de Avrotros. Dat is volgens mij niet zo'n heel groot succes geworden, dat bij de Avrotros-verhaal. 23 augustus 2010, de Anne Frank-boom achter het Anne Frank-huis waait om. Omdat hij niet tegen het huis valt, richt de val gelukkig geen schade aan. En naar dit bericht moet je even goed luisteren, want we hebben het allemaal over de hitte en de opwarming van de aarde en weet ik het allemaal, stikstof en al die handel. Maar op 23 augustus 1944 in Warnsveld wordt de temperatuur 38,6 graden in 1944 gemeten. De hoogste dagtemperatuur ooit sinds het begin van de meting in Nederland. En pas in 2019 werd dit record verbroken. Dus zeg het maar. Ja, zeggen jullie het maar. Oké. Misschien een beetje een momentopname, maar je weet het niet, hè. En dit is ook wel een mooi momentje, want op 23 augustus een historisch moment noemt Lex Harding het op 23 augustus 1989... de eerste proefuitzending van de Nederlandstalige commerciële televisiezender RTL Veronique. In een hotel in Bussum geeft hij telefonisch het startsein aan CLT, de moedermaatschappij in Luxemburg, met de woorden: "You can start the tape." De proefuitzending is te zien op het kabelnet van Leeuwarden. En op 3 oktober 1983 beginnen de officiële uitzendingen van RTL Veronique. En dat de grondlegger natuurlijk Lex Harding, die heeft heel veel, betekent ook 538 en zo. Dat is een mooie mens en met een heel veel verstand van radio en televisie, mag je wel zeggen. We hebben nog een voicemailtje bericht hier binnengekregen. Ook nog een appje, die gaan we straks even doen. Daar gaat hij weer!
1: Ja!
2: De laatste noot.

0: dubbel solo. Atje, de mooiste momenten. En ik doe bij een beetje denken aan de tijd van vroeger dat ik met mijn radiozinnetje begon. En dan begin je ook altijd met Nederlandstalige liedjes en zo. En ja, dit soort muziek werd toen die tijd altijd heel veel gedraaid. Nou ja, bij ons natuurlijk ook. Ja, als je het wil horen. En Ronnie van der Lans wilde deze horen. Hallo Ronnie.
1: Hele goedenavond, Geert met Ronnie van der Lans.
0: Hey.
1: Hey, Geert, alles goed?
0: Ja.
1: Nou, zo te horen weer wel. Ja, bij mij ook prima hoor. Ja, zo. En ik zou graag een tweetal plaatjes willen aanvragen. In jouw programma, de Slowkogel, hè. Ja, eentje wil ik graag van mijn broer Richard van der Lans aanvragen. Dat is dubbel solo met de mooiste momenten.
0: Net gedraaid,
1: hè? Een plaatje.
0: Goed, hè?
1: Speciaal van mijn broer Richard van der Lans. En dan zou ik zelf nog een plaatje aan willen vragen. Ja, eigenlijk een beetje speciaal voor jou, Geert. Oh. Want het is helaas uitzending meer nu komende 4 weken.
0: Ja.
1: Dat horen we je niet.
0: Nee.
1: De Sunstreams met Griekenland.
0: Oh, ja.
1: Nou Geert, deze twee plaatjes wil ik aanvragen. Griekenland wil ik speciaal voor jou aanvragen. En natuurlijk ook de andere platen van Dubbel Solo. Met de mooiste momenten. Ja, alles voor iedereen en alle luisteraars. Het hele team van Bingo FM. En stiekem een klein beetje voor mezelf, Geert. Hopsakee. Nou, Geert en heer Van Vans, hartstikke bedankt. Ik wens je een hele fijne uitzending nog.
0: 0.0.
1: Een hele fijne vakantie natuurlijk.
0: Ja.
1: En een hele goede vlucht gewenst over 2 weken. En heel graag weer. Nogmaals een hele fijne vakantie. En tot over 4 weken weer, Geert.
0: Oké.
1: Okay. Dat weet je natuurlijk.
0: Ja, dat is zo.
1: Oké, okay, Geert. Hartstikke bedankt nogmaals. Fijne uitzending nog. En tot de volgende bel weer.
0: Oké.
1: Oké,
0: goedjes. Nou, wat aardig. En dankjewel voor de mooie wens. Nou, dat gaat wel goed komen hoor. Ik ben er nog niet zo vaak geweest, dus dat komt dus wel goed. Oké. Eens even kijken, want er zijn nog meer mailtjes binnen. Even kijken, Patrick. Ja, Patrick, ja, deze moet ik hebben. Die wil Ray en Berend horen met Zonnebank voor Guusje. Gaat altijd lekker. Guusje gaat altijd lekker. De groetjes van Patrick. Oké, nou, dat gaan we even doen. Sorry, dankjewel. Dankjewel. Ray en Berend bedoel ik met Zonnebank gaan we doen. Even kijken. Ria de Vries, Mark Daniels met Daphne bedoel je, denk ik. Het staat David en Daphne. Ria. Ook Facebook volgens mij. Of Facebook, Ria. Ja, ja. Of is het... Nou, ik weet het niet meer. Je hebt zoveel mensen op Facebook. Ria de Vries, ja. Mark Daniels met Daphne, volgens mij. Nou, die gaan we ook even doen. Dat is ook een hele tijd niet meer gehoord. Dus dat gaat allemaal goed komen, ja. Nou, leuk liedjes staan er klaar hier bij Bingo FM. Daar luister je naar. We hebben ook nog wat opmerkelijke berichtjes zometeen. En we hebben ook nog een leuke muziekje van Nico Haak. Met een klein verhaaltje erbij. Maar eerst Ray en Berend en de Zonnebank.
2: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

Goeie keus, Ria. Ik heb even gekeken. Ja, Facebook, hè? Ja. Leuk, hoor. En niemand is zo mooi als jij van Mark Daniels en Devaney uit 1995 alweer. Dat is een tijdje geleden, Ria. Dat was wel heel leuk dat je die even aangevraagd hebt, want ik was hem eigenlijk alweer een klein beetje vergeten. Even kijken, Wouter Pronk heeft ook een appje gestuurd. Hoi Geert, graag willen wij voor Joris en Mariska de plaat van Westlife, If Let You Go. En groetjes van Wouter Pronk. Station Erf staat er. Toch? Of niet? Even kijken. Een hele kleine ledjes. Of mijn bril is niet goed, maar ik zie een hele kleine ledjes. Station Erf, ja, staat erbij. Dus Wouter Pronk voor Joris en voor Mariska. Nou, dat gaan we even doen, hoor. Zo'n leuk liedje. Zometeen nog een leuke van Nico Haken. Blijf lekker luisteren naar ons.

0: is mooi dit. Westlife op IngoFM en If I Let You Go. We gaan het even over Nico Haak hebben. Ja, we gaan even terug naar 1975. Want Doedelzak Pakkie is geschreven door Jan Eland, Peter Koelewijn en Nico Haak. En Jan Eland is op het idee voor dit liedje gekomen. De Doedelzak wordt bespeeld door een lid van het Beatrix Drum en Buggle Corps. Uit Hilversum, ja, daar zit zo'n doedelzakbandje. Op zijn website schrijft de producer van deze opname, Peter Koelewijn: het specifieke van doedelzak is dat men in één toonaard de A wordt gespeeld en dat de grondtoon blijft doorjanken. En die is men kwijt als de doedelzak zelf wordt afgeschroefd. Oké. Okay. Ik heb daarna de doedelzak spelen met de melodielijn een paar keer laten inspelen. En vervolgens heb ik voor de steeds wijzigende grondtoon een ander instrument gebruikt. Ja, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. En zo is dit probleem dus opgelost. Doedelzak Pakkie van Nico Haak en de Paniekzaaiers bereikt de 10e plaats in de Nederlandse top 40. Ja, dat was het verhaal van deze plaat. Wel een leuk liedje om nog een keer te doen, toch? Nico Haak en de Paniekzaaiers. Ik geef even blazen, hoor. Niet zuigen, maar blazen.
1: Ja, in mijn doedelzakkenpakkie

De Sunstreams en Griekenland. Mooi Griekenland. Ronnie van der Lans wilde deze plaat graag horen. En hij zei speciaal voor jou, Geert, omdat je volgende week naar Griekenland gaat. Ja, dat klopt. Volgende week zondagnacht word ik om 1:30 opgehaald met de taxi. Met mijn vrouw en mijn dochter. En dan gaan we volgas met gierende wandjes naar Betty en naar Lisa. Die gaan we ophalen. En dan gaan we lekker vakantie vieren. Lekker een aantal weken naar Griekenland. En om 5:30 en dan gaan we de lucht in. En dan... zonder broodje kaas. Oh nee, we vliegen niet met de KLM. De KLM krijgt geen broodje kaas meer. Nou ja, we zijn toch niet tevreden die zooi. Dus maar goed, maakt niet uit. Eens even kijken, want we hebben nog ook Jan Smit en Tino Martin klaarstaan met Je Naam in de Sterren. Ik heb ook nog een leuk berichtje. En deze week is Henk Dissel met Chansen

Henk Dissel en Sjans is deze week de bingo schuif. Dus de hele week komt hij heel vaak voorbij. Ja, ik had nog een bericht. Ik had heel veel meegenomen, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Er wordt zoveel aangevraagd. Dus ik zie dat... even kijken. Ik krijg ook een appje binnen van Betty. Ja. Nog een kwartiertje, na 4 weken geen bingo. Heerlijk toch, Betty? Hè? Lekker, joh. Ben je al aan het aftellen? Ja, ik ben ook al aan het aftellen. Dus ik giet zo meteen voor dat slapen. Gaan nog even een half fles oezo door binnen. Dan kan ik vast een beetje winnen. Moet jij ook even doen. Nee, maar ik heb er ook zin in, hoor. Dus het gaat helemaal goed komen. Een inbraakmelding in Word. Agenten treffen geen inbreker aan, maar compleet iets anders. Misschien heb je het al van de week gehoord. Maar we doen wat berichtjes van de afgelopen week. Alleen ik heb er zoveel mee genomen. Ik kom er gewoon niet aan toe. Zoveel mailtjes komen er binnen. 7 politieauto's en 2 hondengeleiders rukten afgelopen zondag uit in Word vanwege een mogelijke woninginbraak. De omgeving van de woning werd ruim afgezet en een deel van de wijk werd zelfs omsingeld. De mogelijke inbraak vond plaats in de postkantoorstraat en werden flink wat politieagenten ingezet. En dit gebeurde in hoop de inbreker op heterdaad te betrappen. Een voorbijganger had namelijk verdachtige bewegingen en lichtsignalen in de woning gezien. Iemand had jacht natuurlijk zin met een zaklamp even de kluis leeg te slopen. Eenmaal binnen kwamen de agenten achter de dadelijke dader. Het was een robotstofzuiger die met brandende lampjes zelfstandig zijn schoonmaakronde deed, meldde de politie. En uit voorzorg doorzochten de agenten de woning vervolgens volledig om uit te sluiten dat er toch geen inbreker in huis is geweest. En daarbij werden geen aanwijzingen gevonden en ook geen poging tot inbraak. Na het onderzoek stelde de politie vast dat geen sprake was van een strafbaar feit. Het bleek allemaal te gaan om een misverstand. Moet je nagaan, nee, gaan er 7 politiewagens. De hele wijk wordt afgezet door zo'n draadloze stofzuiger. Ja. Nou, als je belt, dan wordt gelijk de oren erop bij het politiebureau van kom morgen maar terug. Hier komen 7 wagens af, 7 politiewagens. En de hele wijk wordt afgezet voor een draadloze stofzuiger. Oké. Ik zeg prima. Wat wel mooi is, wat wij gaan doen, is Jan Smit en Tino Martin. Nu ja.

Mick Harren en Johnny Jordaan. En dat kan alleen maar in Amsterdam. Ik word hier altijd wel vrolijk van als je dit soort muziek weer hoort, toch? Dat hoor je niet zo vaak op de Nederlandse radio. Bij Bing of M komen ze af en toe nog wel even leuk voorbij. Ik moest het draaien voor Angelique trouwens. Die wilde hem graag nog een keer horen. Ik heb helaas niet alle platen kunnen draaien die zijn aangevraagd. Dat is een gekke huis vanavond. Dus, maar goed, dat is alleen maar goed teken natuurlijk dat het radiostation Bing of M goed beluisterd wordt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja, ik wou zeggen volgende week nieuwe kansen, maar ik ga even 4 weken op vakantie. Dus ja, nou ja, over 4 weken dan zijn we er gewoon weer. Maar we doen er nog eentje hoor. We gaan even terug naar 1987 hier bij Bing of M. En dat is ook een hele mooie opname van Rob ten IJs. En het is nooit te laat.

Rob de Nijs uit 1987. En het is nooit te laat. Wat een mooi liedje eigenlijk wel. Hè? Nou, even kijken. Theo, jij wilde deze graag horen. Alsjeblieft, bij deze even gedraaid. Nou, dat was het dan voor vanavond. De aflevering van zondag 23 augustus 2026. Ik ga even 4 weken vakantie vieren. Ik weet niet of er een invaller komt. Het wordt een beetje moeilijk altijd op zondagavond. Die DJ's willen altijd vroeg naar bed op zondagavond. Ja, ja. Het is allemaal veel slaap nodig. En ik kan want ja, nou ik niet. Waarschijnlijk wordt het wel non-stop. Maar als iemand over wil nemen, dan graag natuurlijk. Hè. Ja. Straks na 11 uur bingo non-stop. Op de hele uur komt het nieuws gewoon voorbij. En morgenochtend om 8 uur dan zit Fred Siebelink hier weer met de ochtendshow en al die andere DJ's die nog voorbij komen. Ik zeg normaal gesproken, kunnen wij weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag. Maar nu even niet. Over 4 weken, ja, het klinkt heel ver weg, maar het is ook weer zo weer voorbij. Maar ja, dat is nou helemaal zo. Sommigen zeggen, je kan beter niet gaan als je werkt. En ja, dat zal allemaal wel. Maar ik ga mooi wel weg, hè. Ja, je bekijkt jullie maar. Ja. Ik spreek je weer over 4 weken. Ik hoop je dan weer in goede gezondheid te moeten hier bij Bing of M voor een nieuwe aflevering van De Laatste Noot Live. Ik wens je een mooie week. Het wordt lekker weer, dus hier daarna een buitje. Maar de temperatuur gaat wel lekker omhoog. Nou, veel plezier, veel gezondheid en wees een beetje...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

van je weet. En ook kan zwijgen als het graf. Ik dacht dat ik zo iemand

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd